0: jammer. Zeker wel. Ze gaan zitten in zijn huis beschermen.
1: Dus
0: ik kom thuis van mijn werk van de garageagent. Ik zie hem zo door het raam naar binnen klimmen. Terwijl mijn vrouw nog zijn ligt te slapen.
2: Zo heerlijk de
0: die
2: lieve knuffel van mij.
0: Ik bedoel, hij had er kunnen aanranden.

0: de honger.
1: Zag eerlijk de die lieve knuffel van mij.
0: Fred Casely.
2: Fred Casely? Maar dat is toch geen inbreker? Mevrouw kent hem heel goed. Al onze meubeltjes komen van hem.
1: En ook qua brein is hij klein.
0: Dus ze loopt tegen me. Ze zei dat het een inbreker was.
3: Je bedoelt dat hij al thuis was toen u thuis kwam?
0: Ja, nee, nee, ja.